Nostalgie

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Goedemorgen. Bijna alle migranten die Ceuta waren binnengedrongen zijn weer teruggekeerd naar Marokko. Dat zegt de Spaanse buitenlandminister. Zo'n 60.000 mensen hadden de grens overgestoken tussen Marokko en Ceuta, dat Spaans gebied in Afrika. 57 mensen overleefden dat niet. Migranten hoopten zo daarna de zee over te steken en Europa binnen te geraken. Verschillende Europese lidstaten willen nu strengere grenscontroles. Journalist Robin Ramakers.
1: Spanje zet intussen alles op alles om Europa gerust te stellen en te zeggen dat ze de situatie onder controle hebben en dat niemand in staat is

0: om deze zeestraat naar het Spaanse vasteland en verder naar de Europese Unie, om die over te steken zonder dat ze over de juiste papieren beschikken. Spanje spreekt zelfs over bewuste paniekzaaierij in Europa.
1: Maandag houden de ambassadeurs van de EU een spoedvergadering. In Napels in Italië zijn 21 gewonden gevallen bij de zware aardbeving gisteravond. Die had een kracht van 4,7. Verschillende gebouwen raakten beschadigd en in meerdere wijken viel de elektriciteit uit. Het trein- en metroverkeer werd ook stilgelegd. Bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen van landskampioen Club Brugge. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. Toch vond clubspeler Hans van Aken zijn ploeg sterker.
2: En dat je Union gewoon niet te lang eigenlijk domineert. Ja, alles zat eigenlijk goed in deze wedstrijd, maar je moet hem gewoon in 90 minuten afmaken. Dat hebben we een beetje nagelaten en dan ja, weet als je penalty zijn gehad dat er iemand uiteindelijk de pineut moet zijn.
1: Het was al de derde keer op rij dat Union en Club Brugge de Supercup tegen elkaar speelden. Union won 2 van de 3 keer. Eerst nog grijs, later meer zon bij maximaal tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maximaal rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
7: Dank u, ImoWeb!
8: Kom, laat je inspireren.
9: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
8: Kom, laat je inspireren.
9: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
8: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
9: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Mannekes!
2: Bompi!
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
2: Wie?
1: Jammer!
2: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Ho! Ik kan niet.
4: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
4: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
1: Dat is toch klussen?
4: Oh ja!
3: Wij klussen mee.
2: Yay!
5: Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ik heb zin in iets zomers.
6: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
8: Gazpacho met meloen? Doen!
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
10: It's funny, because it's true.
9: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

Goedemorgen. Opnieuw een schietpartij in Anderlecht. Daarbij raakte een man gewond. Hij werd met een schotwonde in zijn been naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zat de man in zijn auto toen die werd beschoten. Over een verdachte of een motief is nog niets bekend. Het onderzoek loopt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn gisteravond honderden actievoerders samengekomen bij de Marokkaanse ambassade. Dat doen ze na alles wat er in Ceuta gebeurde, dat Spaans gebied in Afrika dat grenst aan Marokko. De afgelopen dagen waren tienduizenden mensen Ceuta binnengedrongen via Marokko.

0: Want hij wilde daarna proberen om de zee over te steken en Europa binnen te geraken. Maar dat is niet gelukt. De meesten zijn al teruggekeerd. 57 mensen overleefden de chaos niet. Verschillende lidstaten willen strengere grenscontroles. Journalist Robin Ramakers.
1: Spanje zet intussen alles op alles om Europa gerust te stellen. En te zeggen dat ze de situatie onder controle hebben. En dat niemand in staat is om deze zeestraat naar het Spaanse vasteland en verder naar de Europese Unie. Om die over te steken zonder dat ze over de juiste papieren beschikken. Spanje spreekt zelfs over bewuste paniekzaaierij in Europa.
0: Maandag komen de ambassadeurs van de Europese Unie samen voor een spoedoverleg. In Napels in Italië zijn 21 gewonden gevallen bij de aardbeving daar gisteravond. Die had een kracht van 4,7. Verschillende gebouwen raakten beschadigd en in meerdere wijken viel de elektriciteit uit. Het trein- en metroverkeer werd ook stilgelegd. De Wereldvoetbalbond FIFA gaat het WK dan toch niet verkopen na alle kritiek op die plannen. FIFA-baas Gianni Infantino wilde de commerciële rechten van het WK verkopen aan privé-investeerders. Maar dat leidde tot veel protest. De Europese voetbalbond UEFA dreigde er zelfs mee het volgende WK te boycotten door geen Europese landen te sturen. De FIFA bevestigt nu via het sociale media dat het zijn plannen daarom schrapt. Bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen van landskampioen Club Brugge, de klassieke opener van het nieuwe seizoen. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het nog 1-1 gelijk. Union-trainer David Hubert.
2: Wij willen meedoen voor de prijzen en op het einde van het seizoen. En als je dan je seizoen kan inzetten met een eerste wedstrijd met een prijs. Ten eerste, dat is je eerste competitieve wedstrijd. Dus altijd interessant hoe hij daarmee gaat om kunnen. Maar tegelijkertijd is dat gewoon de toon zetten van oké, jongens, dit is wat we willen. Dat heeft waarde en dat is voor mij symbolisch, maar wel een belangrijke.
0: Het was al de derde keer op rij dat Union en Club de Supercup tegen elkaar speelden. Union won die al 2 keer. Eerst nog grijs, later meer zon bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
5: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: Of je nu houdt van de 60s.
7: You're the devil in disguise. Oh, yes you are.
6: De 70s. Of de 80s. Welkom bij Nostalgie Plus.
8: Your Golden Years.
6: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
2: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Nostalgie Plus.

Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor bij plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

0: Goedemorgen. Het is opletten als je vandaag met de auto op vakantie vertrekt. Mobiliteitsorganisatie VAB voorspelt een zwart weekend, omdat er veel reizigers richting het zuiden vertrekken en terugkeren. Gert Verhoeven van VAB.
1: Vooral Frankrijk. We zien daar de klassieke knelpunten ontstaan. De as naar het zuiden, richting Mediterranee, de autoroute du soleil rond Parijs, maar ook de ontsluitingen richting Italië, Zwitserland, Gotthardtunnel. Dat zijn de klassieke plaatsen waar je gaat stilstaan.
0: Probeer daarom pas morgen te vertrekken en neem zeker genoeg water mee voor onderweg. Ons land wil 1300 extra plaatsen in de gevangenis creëren. Dat heeft bevoegd minister Annelies Verlinde gezegd in het belang van Limburg. Die extra capaciteit moet de overbevolking in de gevangenissen tegengaan. Verlinde benadrukt wel dat dit het maximale aantal is en er dus geen andere uitbreidingen volgen. In onze gevangenissen zitten nu zo'n 13.000 gedetineerden vast, met plaats voor 11.000 mensen. Opnieuw een schietpartij in Anderlecht. Daarbij raakte een man gewond. Hij werd met een schotwonde in zijn been naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zat de man in zijn auto toen hij werd beschoten. Over een verdachte of een motief is nog niets bekend. Het onderzoek loopt. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Dat meldt de lokale hulpdiensten. Onder de doden zijn ook 2 kinderen. Op verschillende plaatsen in de stad brak er ook brand uit, onder meer in een appartementsgebouw. De Wereldvoetbalbond FIFA gaat het WK dan toch niet verkopen, na alle kritiek. FIFA-baas Gianni Infantino wilde de commerciële rechten van het WK verkopen aan privé-investeerders. Maar dat leidde tot veel protest. De Europese voetbalbond UEFA dreigde er zelfs mee het volgende WK te boycotten door geen Europese landen te sturen. De FIFA bevestigt nu via sociale media dat het zijn plannen daarom schrapt. Een bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen, de traditionele opener van het nieuwe voetbalseizoen. Union haalde het van landskampioen Club Brugge na strafschoppen, want na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. Union-trainer David Hubert.
2: Wij willen meedoen voor de prijzen en op het einde van het seizoen

0: En als je dan je seizoen kan inzetten met een eerste wedstrijd met een prijs. Ten eerste, dat is je eerste competitieve wedstrijd. Dus altijd interessant hoe hij daarmee gaat om kunnen. En tegelijkertijd is dat gewoon de toon zetten van oké, jongens, dit is wat we willen. Dat heeft waarde en dat is voor mij symbolisch, maar wel een belangrijk. Hè.
1: Het was al de derde keer op rij dat Union en Club de Supercup tegen elkaar speelden. Union won 2 van die 3 keer. Zonnig vandaag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond de 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Op 26 september viert Immoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.immoweb.be.
3: Dank u, Immoweb!
4: Nostalgie Plus. Altijd en overal dichtbij.
5: Je hoort ons via FM, DAB+, digitale televisie of nostalgie.plus. Het beste uit de 60s,
4: 70s
5: en 80s.

0: Lotto is op zoek naar tenen.
1: Tenen?
0: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
1: Oh.
0: Of grasprietjes van elke festivalwei ter wereld.
2: Gewin, ik voel dat mijn cliënteen.
3: Cécile.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
5: Wow, de grootste schommel van de wereld.
6: En een avonturenparcours.
4: En natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
7: Bellewaerde!
4: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark. Deze week kom je bij Spar voor...
8: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
8: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
4: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
9: Your Golden Years.
10: Nostalgie Plus.

0: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
1: Kom, laat je inspireren.
0: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
1: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
0: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
2: Hey, fijn dat jullie in zo'n grote getale zijn komen opdagen. Goedemorgen.
3: Your golden years. Nostalgie plus.
2: 10 uur, dat betekent bij ons tijd voor het nieuws.
4: Goedemorgen. Het is opletten als je vandaag met de auto op vakantie vertrekt. Mobiliteitsorganisatie VAB voorspelt een zwart weekend, omdat er veel reizigers richting het zuiden vertrekken en terugkeren. Gert Verhoeven van VAB.
5: Vooral Frankrijk. We zien daar de klassieke knelpunten ontstaan. De as naar het zuiden, richting Mediterranee. De autoroute du soleil rond Parijs. Maar ook de ontsluitingen richting Italië, Zwitserland, Cotard-tunnel. Dat zijn de klassieke plaatsen waar je gaat stilstaan.
4: Probeer daarom pas morgen te vertrekken en neem zeker genoeg water mee voor onderweg. Ons land wil 1300 extra plaatsen in de gevangenis creëren. Dat heeft bevoegd minister Annelies Verlinde gezegd in het Belang van Limburg. Die extra capaciteit moet de overbevolking in de gevangenissen tegengaan. Verlinde benadrukt wel dat dit het maximale aantal is en er dus geen andere uitbreidingen volgen. In onze gevangenissen zitten nu zo'n 13.000 gedetineerden vast, terwijl er maar plaats is voor 11.000 mensen. In Ekeren is een man van 23 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een brand in een appartement vanochtend vroeg. Dat meldt de Antwerpse brandweer. Twee anderen raakten gewond en zijn ook overgebracht naar het ziekenhuis. Het vuur is intussen volledig geblust. Mogelijk werd het vuur aangestoken. Dat wordt nog onderzocht. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Dat melden de lokale hulpdiensten. Onder de doden zijn ook 2 kinderen. Op verschillende plaatsen in de stad brak er ook brand uit, onder meer in een appartementsgebouw. Zonnig vandaag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
6: Flashback Top 40
7: met Serge Haderman.

zaterdag 1 augustus 2026. Heel goedemiddag allemaal. Van harte welkom bij Nostalgie Plus en de Flashback Top 40. Tussen nu en 1 uur neem ik jou 3 uur mee naar augustus 1981. En dit

De Amerikaanse formatie Champagne met How About Us op nummer 3. De Tom Tom Club, Wordy Rapping Hood, dat is onze nummer 2. En dit, vrienden, is de nummer 1. Michael Jackson, One Day in Your Life. Voilà, jij mag en kan de geschiedenis herschrijven. De geschiedenis van iets. Dat kan alleen hier bij Nostalgie Plus. Dus je kiest voor Champagne, de Tom Tom Club of Michael Jackson. Of je mag ze alle drie kiezen. Ga je gang via onze website www.nostalgie.plus. Of kan ook via WhatsApp. En dat is dan 0477 900 800. Stem maar.

Tof beginnen van de Flashback Top 40 op deze zaterdag hier bij Nostalgie Plus met de Clash en de Magnificent 7, nummer 40. We zitten in 1981, augustus 81. En we hebben even denken, 5 weekends, dat betekent 10 hitlijsten. En toen ik deze plaats voor de eerste keer had opgelegd, toen dacht ik van, hé, dat is verkeerde toerental. Het is 33 toeren, maar niets bleek minder waar. Ze hielden het meestal rustig, op dit tempo, soms iets meer up tempo, maar ze hadden heel veel succes en ze kwamen uit Engeland, maar het meeste succes was weggelegd voor hen in Italië. Dit is Imagination met Body Talk, nummer 39 in de Flashback Top 40, hier bij Nostalgie Plus.

0: augustus 1981.
1: De Amerikaanse president Ronald Reagan beslist dat de neutronenbom geproduceerd zal worden. Zijn voorganger Jimmy Carter had de ontwikkeling van dit wapen eerder stopgezet. Het verrassende besluit roept wereldwijd protesten op. 5 dagen lang blokkeren binnenvaartschippers de Nederlandse waterwegen om een betere regeling voor de vrachtverdeling af te dwingen. Politie en marine bestrijden de chaos met harde hand en schippers moeten hun acties staken zonder resultaat. In ons land is er ook hinder voor het binnenvaartverkeer. En na de Voyager 1 bereikt nu de Voyager 2 de planeet Saturnus.
0: Nummer 38.

0: Minder bekend nummer van Frankie Valli, Soul op nummer 38. Voorafgegaan op 39 door Imagination en Body Talk. Er zijn weer een aantal platen hier binnengekomen. En dan heb ik het natuurlijk over augustus 1981 in onze Flashback Top 40 hier bij Nostalgie Plus. There's a guy who works down the chip chop swears. Here's Elvis is het nummer van de Britse singer-songwriter Kirsty MacColl. In de VS werd de Britse frituurreferentie van het nummer veranderd in Truckstop. Kirsty zong ook op een aantal opnames geproduceerd door haar echtgenoot van toen, Steve Lillywhite, met name Fairytale of New York van The Pogues. Maar het verhaal rond Kirsty MacColl kent geen happy end. Kirsty was met haar zonen en een duikinstructeur in zee voor de kust van het eiland Cozumel toen het ondenkbare gebeurde. Ondanks dat ze zich in een zogenaamd veilig alleen zwemmersgebied bevond, werd Kirsty MacColl getroffen en gedood door een motorboot van 31 voet, dat voor de ogen van haar kinderen. Kirsty werd slechts 41.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Justin McCall maakt haar entree op nummer 37. Dadelijk op 36 heb ik voor jou Elton John.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
3: De Flashback Top 40.

0: nummer dat je bijna nooit meer hoort op de radio. En dat hebben wij dan weer mooi rechtgezet in deze 1 augustus aflevering van de Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. Elton John and Nobody Wins. En dan, vrienden, weer een nieuwe binnenkomer. Toen, in augustus 1981, maar het nummer werd eerder opgenomen op 10 juli 81. Chant number 1, I Don't Need Pressure On, werd uitgebracht op 10 juli 81 als de eerste single van hun tweede album Diamond. En dan heb ik het over Spandau Ballet. Gitarist-songwriter Gary Kemp wilde een eerbetoon brengen aan de nieuwste Londense hotspot Le Borout door de funkmuziek die daar populair was na te bootsen en de club zelfs te gebruiken als locatie voor hun videoclip van deze classic. Chant number 1 bereikt een mooie derde plaats in de Britse hitlijsten en bij ons maken de mannen van Spandau Ballet hun entree op 42.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

35 is voor Spandau Ballet in de Flashback Top 40. Het is bijna 10:30 en het begint druk te worden op de E40 richting Brugge. Je verliest op dit moment 10 minuten tussen Merelbeke en Drongen.

En dit is nummer 3 in de Flashback Top 40. Dit is geen tussenstand. Dit is de top 3 waarmee we vertrokken zijn om 10 uur. How about us van Champagne op nummer 3? Ja, de wordy rapping out van de Tom Tom Club op nummer 2. En dit is, althans op dit moment, de nummer 1. One Day in Your Life van Michael Jackson. Ben je het niet eens met deze volgorde, met deze rangschikking, dan kan je daar wat aan doen. Ik doe dit nog even voor de mensen die er pas later zijn bij.

0: En nummer 1, Michael Jackson met One Day in Your Life. Je krijgt hier allerlei leuke berichtjes binnen. En ook heel veel mensen die aan het stemmen zijn. Fantastisch, toch? En ik heb nu voor jullie klaarstaan op nummer 34, de Pointer Sisters.
1: Nummer 34.

Hier herbeleef je jouw jeugd met onder meer de Pointer Sisters uit 81 en Slow Hand nummer 34. En nog in 81 streed Stevie Wonder al jaren voor een wettelijke feestdag. Die zou moeten plaatsvinden op de geboortedag van dominee Martin Luther King. Als onderdeel van zijn campagne, van Stevie Wonder dan, werd Happy Birthday uitgebracht als de vierde single van zijn album Hotter Than July. De toenmalige Amerikaanse president Ronald Reagan keurde de oprichting van de feestdag goed en ondertekende deze op 2 november 83. De eerste officiële Martin Luther King Jr. Day werd gehouden op de derde maandag van januari van elk jaar. En dat gebeurde dan voor het eerst op 20 januari 86. En dat werd dan herdacht, en dan was het precies 5 jaar geleden, met een grootschalig concert waarbij Wonder de headliner was. En hij is er nog steeds op de derde dag van januari, of de derde maandag van januari. De Martin Luther King Day. En dat betekent in Amerika een officiële feestdag. Nieuws.

0: Stel je voor, je bent jarig op de eerste dag van augustus. Van harte gefeliciteerd. Dit was Stevie Wonder. De gelegenheid van de geboortedag van Martin Luther King. Happy birthday op nummer 33. En de volgende nieuwe op nummer 32 is een van de leden van de Rolling Stones. Maar hij doet al een tijdje niet meer mee. En weet je wat nu zo bijzonder is? Hij kreeg een relatie met een zekere Mandy Smith op haar 13e. Hij zelf was toen 47. En in juni 89 traden ze eindelijk in het huwelijk. Zij was toen 18 en de bruidegom 52. Wie zou dat kunnen zijn? Je komt het zo dadelijk te weten.
1: Mannekes!
2: Bompie!
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
2: Wie?
1: Jamma!
2: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Ho! Ik kan niet.
1: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
1: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen?
3: Wij klussen mee.
2: Yay! Gamma!
4: Morgen is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
6: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Your Golden Years.
5: Nieuw.
8: In de Flashback Top 40.

0: Hij zat vanaf dag 1 bij de Stones, bassist Bill Wyman. En hij hield het vol tot 93, toen stapte hij op. En dit was zijn solo-hitje, Suis un Rockstar, si, si. Het nummer was eigenlijk bestemd voor Ian Dury, maar die had er geen zin in. Bill Wyman die schreef na zijn tijd bij de Stones daar een boek over. En toen hij dat kwam voorstellen hier in Antwerp Expo, op de boekenbeurs, arriveerde hij met de tram. De speciale boekenbeurstram op lijn 2, jazeker. Ik heb hier heel wat leuke berichtjes. Ik ga er eentje uitpikken, want die heeft iets te maken met de volgende plaat. En het gaat over een artiest die er zelfs 2 keer in staat in deze lijst. Gert Moons die schrijft: Serge, goeiemorgen. Zeker en vast hier aanwezig voor het jaar 1981 bij Nostalgie Plus. Het startjaar waarin Shaking Stevens bekend en populair werd. Wel, Gert, ik heb goed nieuws. We komen hem 2 keer tegen. En voor de eerste keer nu op nummer 31 met Green Door.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: De Flashback Top 40.
1: De Clash op nummer 40. En dan op 39 Imagination en Body Talk. Soul, je herkent Frankie Valli op 38. There's a guy works down the chip shop, swears he self is Kirsty MacColl, binnen op nummer 37. Elton John, Nobody Wins, staat op 36. Spandau Ballet, binnen op 35 met Chant Number 1. En dan de Pointer Sisters met Slow Hand op nummer 34. Gelukkige verjaardag. Happy birthday. Stevie Wonder binnen op 33. Je suis un rockstar. CC, ex Rolling Stone, Bill Wyman binnen op 32. En ook dit binnen op 31. Shaggy Stevens en Green Dog.
0: De beste hitlijsten uit de 60s, 70s en 80s. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus.

0: grootste hit scoorde hij in 84 met Ghostbusters, Ray Parker Jr. Toen zat hij nog bij Radio. En ze staan op nummer 30 met A Woman Needs Love. Kan niet op, hè? Nog een nieuwe binnenkomer. Wanneer de Amerikaanse zanger Kenny Rogers geruchten hoort dat Lionel Richie een song voor hem wil schrijven, maakt hij meteen een afspraak. The Ballad Lady van Lionel Richie voor Kenny Rogers wordt een gigantische wereldhit. Gevolgd, de twee worden goede vrienden. En dit de eerste uitstapje buiten de Commodores van Lionel Richie smaakt naar meer, zegt hij. Maar in 81 scoren de Commodores toch nog eens een keer met Lionel Richie met het nummer Lady, You Bring Me Up. Dit up-tempo nummer heeft niets te maken met de ballad die Lionel eerder schreef. Lady van de Commodores gaat over een man die veel te danken heeft aan zijn echtgenote. De song werd geschreven door Harold Johnson en het echtpaar William en Shirley King.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: 24 nieuw binnen de Commodores. En Lady, hele goede morgen, bijna zaterdagmiddag. Welkom bij Nostalgie Plus, de flashback top 40. En dan nu, Nostalgie Plus Goes Classic. Onze volgende nieuwe, die staat op nummer 28 in de flashback 40.
1: Nieuw in de flashback top 40.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wow, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark. Deze week kom je bij Spar voor...
4: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Of je nu houdt van de 60s...
5: Oh, beautiful Anna, I told my mama.
0: De 70s...
5: All we are is just in the
0: of de 80s. Welkom bij Nostalgie Plus. Your Golden Years.
6: Nostalgie Plus.
7: Ja, en ik heb dadelijk een nieuwe binnenkomer. Nieuw is heel relatief, want het was een plaatje dat werd heruitgebracht.
6: Your Golden Years. Nostalgie Plus.
7: 11 uur, tijd voor het nieuws. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Op Brussels Airport is het aanschuiven bij de paspoortcontrole door het drukke vakantiewisselweekend. Dat bevestigt de luchthaven aan onze redactie. Het is vooral druk voor aankomende passagiers, zegt Isanchu Alekli van de luchthaven.
9: Daar kunnen de wachttijden oplopen tot iets langer dan een uur. En we doen er alles aan om dat in goede banen te leiden. Maar voor vertrekkende passagiers is er eigenlijk geen extra wachttijd. Dus daar is het gewoon belangrijk om op tijd naar de luchthaven te komen.
8: In het Franse departement Var blijft het vuur zich snel verspreiden door de aanhoudende hitte, droogte en wind daar. Begin deze week was het vuur nog onder controle. Er worden extra brandweerlieden uit andere departementen naar de Var gestuurd om de 720 mensen die er al aan het blussen zijn te versterken. Dat melden de lokale autoriteiten. Er zijn ook opnieuw 2500 inwoners geëvacueerd. In 6 uur tijd gingen zo'n 1400 voetbalvelden en natuur in vlammen op. In het departement Gironde in het zuidwesten blijft de brand voorlopig wel onder controle. In de regio rond de Griekse hoofdstad Athene is intussen de hoogste alarmfase van kracht. Ook daar woeden verschillende bosbranden en door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Honderden mensen werden per boot geëvacueerd. Op het Griekse eiland Kreta is de situatie lichtjes verbeterd, maar de brandweer vreest wel dat de wind het vuur opnieuw zal aanwakkeren. En wielrennen. Over een kwartier begint in Spanje de Clásica San Sebastián. Dat is traditioneel de eerste klassieker na de Ronde van Frankrijk. Toerwinnaar Pogacar is er vandaag niet bij, dus is nummer 2 Remco Evenepoel topfavoriet. Hij gaat vol voor de winst, net zoals bij zijn vorige 3 deelnames. Als hij wint, wordt hij meteen ook recordhouder in de wedstrijd. Zonnig vandaag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
7: Bij ons buiten temperatuur op dit moment 22 graden. We gaan eens kijken op de weg. Op de E40 richting Brugge verlies je 22 minuten van Zwijnaarden tot Nevelen. En het is ook een beetje aanschuiven op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy verlies je ruim 10 minuten.
10: De Flashback Top 40.
0: Met Serge Haderman.

zijn eigen bodem. Een plaatje dat werd eruit gebracht. Legendarische band, The Picnics, I'm Alone. Op nummer 27. En voor het nieuws hoorde je nog de Royal Philharmonic Orchestra met Hooked on Classics op nummer 28. Ja, ja, ja, jullie hebben al goed gestemd. Niets is nog wat het was. Champagne, how about us? Ze staan op nummer 3 en dit is nummer 2. Jullie stemden Michael Jackson niet meer op de eerste plaats, maar wel naar nummer 2. En dat betekent dat jij een nieuwe nummer 1 hebt. Tom Tom Club met de Wordy Rapping Hoods. Ik moet er eerlijkheidshalve wel bij zeggen dat het verschil in percentage tussen de nummer 1, Wordy Rapping Hood, en nummer 2, One Day in Your Life, niet bijzonder groot is. Ben je niet akkoord met deze gang van zaken, dan kan je stemmen via onze site www.nostalgie.plus, maar het kan ook via onze gratis app 0477.

Op mijn krokodil letter deze zomer. Kiva Cardé, mon krokodil CTT. Ik had vroeger dat singeltje, ik kan me nog herinneren, geel hoesje met een groene krokodil. En ik heb dat helaas uitgeleend aan iemand, ik weet zelfs niet meer wie, die dat singeltje nooit heeft teruggegeven. Dus als die persoon in kwestie luistert, je zal er interesse op moeten betalen, man. En breng me dat terug, wees eerlijk. Goed, dat gezegd zijnde, ik heb hier allerlei leuke berichtjes. Onder meer van, even kijken, Patricia Schier. In augustus 81 woonde ik tijdelijk in Frankrijk bij mijn grootouders. Ik ging daar zelfs een tijdje naar school. Dus ik kan me niet veel herinneren van de hitlijsten. Ik was toen 10 jaar oud, maar nu, beste Patricia, komen al die herinneringen boven. Eddie Balen, die schrijft, dag Serge, of oei Serge. Het is nu 1981 bij jullie. Ik heb ook veel goede herinneringen aan dat jaar bewaard. Ik leerde mijn vrouw kennen in Dancing the Scotch in Zottegem.

maar er kan ook van alles veranderen. Dus de huidige stand, zoals je net hoorde, 3 champagne, 2 Michael Jackson en 1 Wordy Rapping Hood van de Tom Tom Club. Nummer 25, T-Symatic.

0: Chrissy Metic natuurlijk. En oelalala op nummer 25 in de Flashback Top 40 hier bij Nostalgie Plus. En ik heb een historisch radiofragment klaarstaan. Tenminste, een reportage over een nieuwe zeezender die voor de Nederlandse kust van Katwijk kwam te liggen. Radio Paradijs. Het zag er allemaal heel professioneel uit. Het zendschip werd uitgerust in Amerika, Duitsland en Ierland. En het voer op de Ierse zee zo snel dat er een deel van de zendmast afbrak. Na 3 dagen uitzendingen zou de zeezender geënterd worden. En dat in internationale water, wat natuurlijk illegaal was. Je hoort nu het bericht over de komst van Radio Paradijs.
1: U gaat nu luisteren naar een historisch fragment. Eventuele reclameuitingen zijn niet meer van toepassing.
2: Voor onze kust, de kust van Katwijk eigenlijk, buiten de territoriale wateren, is dit weekende een nieuw illegaal radiozendschip met proefuitzendingen begonnen.
3: Radio Paradijs.
4: Op 1107 kilohertz op de middengolf zendt de nieuwe piraat op de Noordzee uit. Toen we er vanmiddag even boven cirkelden, was de 72 meter hoge aluminium zendmast duidelijk te zien. Een gloednieuwe mast geplaatst op een kustvaarder die onder Panamese vlag bleek te varen. Maar voor de rest is deze nieuwe radiopiraat nog een groot mysterie. De naam achterop het schip, de Magda Maria, komt zelfs in de nieuwste officiële lijsten niet voor. En de naam van de zender werd in alle uitzendingen vanmiddag ook niet genoemd. Wel draaide men vanaf het schip vandaag alleen maar Nederlandse platen. Volgens ingewijden zouden er achter deze nieuwe zeezender mensen zitten die jaren geleden ook al actief waren met radio vanaf de Noordzee. En die pas in de loop van de komende week hun identiteit en hun nadere plannen zouden willen onthullen. Overigens bestaat er volgens diezelfde ingewijden een kans dat er op korte termijn nog een tweede zeezender voor de Nederlandse kust verschijnt.
2: PTT en Justitie zijn inmiddels op de hoogte van het piratenschip dat dit weekende dus met proefuitzendingen is begonnen. Maar ze hebben nog niet tot maatregelen tegen de zeezender besloten.
5: Nostalgie Plus, nummer 24.

0: blij dat zij erbij is. The Boz and the River op nummer 24 in de Flashback Top 40 hier bij Nostalgie Plus. Tot 1 uur rechtstreeks vanuit ons mediahuis neem ik jou mee naar jouw jeugd toen, als je er al was, in augustus 1981. En ik heb op nummer 23 dadelijk een nummer van Italiaanse makelij dat het bijzonder goed deed in onze zomertop 500 van afgelopen week.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
4: Smartfoto.be.
5: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
6: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
5: Echt of wat?
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
8: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be. Kom, laat je inspireren.
9: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
8: Kom, laat je inspireren.
9: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
8: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
9: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeer.be. Op weg naar zee.
10: Happy! Maarten!
11: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
10: Dank u, ImoWeb!
12: De Flashback Top 40.

0: augustus 1981.
1: De Amerikaanse president Ronald Reagan beslist dat de neutronenbom geproduceerd zal worden. Zijn voorganger Jimmy Carter had de ontwikkeling van dit wapen eerder stopgezet. Het verrassende besluit roept wereldwijd protesten op. 5 dagen lang blokkeren binnenvaartschippers de Nederlandse waterwegen om een betere regeling voor de vrachtverdeling af te dwingen. Politie en marine bestrijden de chaos met harde hand en de schippers moeten hun acties staken zonder resultaat. In ons land is er ook hinder voor het binnenvaartverkeer. En na de Voyager 1 bereikt nu de Voyager 2 de planeet Saturnus.
0: Nummer 22.

Muziek van eigen bodem en hoog genoteerd in onze Belgische top 100 van onlangs. Tot mijn groot genoegen over Scooter en You bij Nostalgie Plus. En ons volgende duo, daar heb ik toch een woordje uitleg bij hoor, op nummer 21. En dat naar aanleiding van het overlijden onlangs op 16 mei was dat van Denise Lepage. Dat was de vrouwelijke helft van het duo Lime uit Canada. En ze was getrouwd met Dennis Lepage. En later werd hij tijdens dat huwelijk een vrouw. En dan ging hij of zij dan door het leven als Nini Noblessi. En hij overleed in 2023. Opmerkelijk verhaal, hè? Dus de vrouw trouwt met een man. Zij heet Denise en hij heet Dennis. Later verandert dat dus. En nu zijn ze allebei in eeuwige jachtvelden. Ik heb het over Lime. En die kennen we van 3 nummers minstens. Maar dit was hun grootste hit op nummer 21.

0: De Flashback Top 40.
1: Ray Parker Jr. Radio op nummer 30. Lady van de Commodores, nieuw op 29. En dan Nostalgie Plus Klassiek. Ook nieuw op nummer 28. De Royal Philharmonic Orchestra met Hooked on Classics. Iets heel anders dan op nummer 27. Muziek van eigen bodem, The Picnics en I'm Alone. Ja, wie gaat er op mijn krokodil letten deze zomer? Ottawa op 26. Thematic op 25. En Bruce Springsteen is er ook bij. Hij staat op nummer 24.
2: Oh yeah. Zit ik je così, no?
1: Pino Dancio, ma che la idea. Deze keer op nummer 23. En dan... muziek van eigen bodem. Scooter op 22 met You. Canadese duo Lime en Your Love op 21.
0: De beste hitlijsten uit de 60s, 70s en 80s. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus.
3: Nummer 20.

0: typisch voorbeeld van een van die vele anti-Margaret Thatcher songs die begin jaren 80 toch wel welig tierden in de hitlijsten. Ghost Town was dat van de Specials op nummer 20. In de top 40 is er maar één Bond-lied dat ooit bovenaan is gekomen en dat was het thema uit For Your Eyes Only. De classic werd gezongen door een Schotse zangeres die oorspronkelijk toneeldocent was. Haar grote doorbraak werd een feit nadat ze terecht kwam in het BBC-programma Big Time. Maandenlang werd de toen nog onbekende Sheena Easton met een camera gevolgd. In de serie konden de kijkers elke week volgen wat Sheena ondernam om een ster te worden. Het leverde haar een contract op bij platenreus EMI. Twee grootste successen van Sheena waren Morning Train en For Your Eyes Only. De Schotse zangeres woont al jarenlang in de heuvels van Beverly Hills.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: James Bond-gehalte van de flashback tot 40 gaat een beetje omhoog. Dankzij China Eastern For Your Eyes Only. Ik heb zo dadelijk... Ja, vele artiesten geraken tijdens hun succesperiode in de psychiatrie of erna. Ik heb een uitzondering. De man die op nummer 18 staat met zijn gevolg... zat al in de psychiatrie voordat hij populair werd.
1: Lotto is op zoek naar Tenen.
2: Tenen?
1: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
2: Oh.
1: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
3: Gowin, voelt aan mijn cliënten.
4: C'est
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
6: Nummer 18.
7: De flashback top

0: Die man die was geweldig populair. Hij heeft verschillende keer de regen staan in Engeland, ook bij ons. Heel succesvol. Adam Ant and the Ants. Stand and deliver zijn eerste en grootste hit. Nummer 18.
1: De zomer van je leven.
0: Ja, en wat voor een zomer. Hoho. Nostalgie Plus. Hier schijnt de zon altijd, maar nu toch vooral weer op deze zaterdag en ook morgen zondag. En verder, dat hoor je zo meteen na het nieuws. En wij presenteren die flashback tot 40. Dat doen we in samenwerking met Menk 55, de bekende televisiezender. En daar kom ik elke dag iets vertellen. Tenminste, tijdens de werkdagen van maandag tot en met vrijdag. Leuke weetjes over een bepaalde artiesten of groep die in die flashback top 40 staat. En dat is elke maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 11:55 middags en om 11:55 s'nachts. Voor middernacht dus. Maar Ment 55 is meer dan dat. Vanmiddag kan je bijvoorbeeld kijken en luisteren naar Play That Song. Een muziek live muziekshow met tal van bekende artiesten. Straks is er ook Frederik Kerems met de Vlaamse top 10. En om 6 uur kan je kijken en luisteren naar Classics 55. De classics die je ook van bij ons kent. Met de bekende clips erbij. Dat en nog veel meer bij Ment 55.
2: Nummer 17.

0: Carol Gianni, Hit and Run Lover. En Eendagsvlieg, en daarom ook terug te vinden in het boek 500 unieke one-hit wonders van Dennis Michiels, met prachtige verhalen. De platenhoesjes erbij, echt compleet. En dan is het tijd voor de hoogste nieuwe, deze keer op nummer 15. Het duo dat vandaag verantwoordelijk is voor de hoogste binnenkomer in de Flashback Top 40 van Nostalgie Plus, we hebben ze al eerder gehoord, bestaat uit zanger Patrick Jean-Baptiste, afkomstig uit Guadeloupe, en zangeres Annette Eltis. Hun platen werden geproduceerd door de Franse producer Daniel van Garde, de papa van Thomas Baltagar van Daft Punk, en de legendarische Vlaamse producer Jean Kluger. Holy man, oftewel Hands Up van Ottawan. Binnen op nummer 15.
1: In de Flashback Top 40.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Jij herbeleeft de zomer van 1981 met tal van zomerse classics. En dat brengt mij dadelijk bij nummer 14. Your golden years, nostalgie plus. Ruim 12 uur, eerst tijd voor het nieuws. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. In Ceuta is de dodentol opgelopen tot 77. Dat meldt de Spaanse regering. De hulpdiensten zoeken ook nog naar lichamen in het water. Spanje plaatst intussen ook een nieuwe afschermingsbarrière in de zee. De afgelopen dagen probeerden tienduizenden mensen vanuit Marokko naar Ceuta te zwemmen. Dat is Spaans gebied in Noord-Afrika. Om dan zo tot in Europa te raken. Maar dat is dus niet gelukt. De meeste migranten zijn intussen teruggekeerd. Heel wat Europese lidstaten willen nu strengere grenscontroles. In het Franse departement Var blijft het vuur zich snel verspreiden door de aanhoudende hitte, droogte en wind daar. Begin deze week was de bosbrand nog onder controle. Er worden nu extra brandweerlieden uit andere departementen naar de Var gestuurd. Dat melden de lokale autoriteiten. Er zijn ook opnieuw 2500 inwoners geëvacueerd. In 6 uur tijd gingen zo'n 1400 voetbalvelden aan natuur in vlammen op. In het departement Gironde in het zuidwesten blijft de brand voorlopig wel onder controle. In de regio rond de Griekse hoofdstad Athene is intussen de hoogste alarmfase van kracht. Ook daar woeden verschillende bosbranden en door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Honderden mensen werden per boot geëvacueerd. Op het Griekse eiland Kreta is de situatie lichtjes verbeterd, maar de brandweer vreest wel dat de wind het vuur opnieuw zal aanwakkeren. De overheidsdienst Economie krijgt elke dag gemiddeld 23 klachten binnen over valse webwinkels in ons land. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over advertenties via sociale media die naar een valse site leiden, zegt Laura Klaes van consumentenorganisatie Testaankoop.
4: Daar kan eigenlijk al een eerste alarmbelletje af.

0: enkel weekend. Dat bevestigt de luchthaven aan onze redactie. Het is vooral druk voor aankomende passagiers, zegt Isanchu Alekli van de luchthaven.
1: Daar kunnen de wachttijden oplopen tot iets langer dan een uur. En we doen er alles aan om dat in goede banen te leiden. Maar voor vertrekkende passagiers is er eigenlijk geen extra wachttijd. Dus daarom is het gewoon belangrijk om op tijd naar de luchthaven te komen.
0: Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond de 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.
2: Dankjewel. Bij ons is het op dit moment 24 graden. Ik heb de files opgelijst waar je langer stilstaat dan 10 minuten. En dat zijn er 3. Op de E40 richting Brugge verlies je 14 minuten van Zwijnaarden tot Nevelen. Antwerpse ring richting Gent 13 minuten tussen Berchem en de Kennedy. En dan op de E17 Sint-Niklaas Antwerpen 10 minuten zie ik hier van Zwijndrecht tot Antwerpen-West.
3: Flashback Top 40
4: met Serge Haderman. Nummer 14.

Ook een plaat die genoteerd stond in onze zomertop 500 van afgelopen week. Juan Pardo, No Me Hables. Het was geen nieuwe artiest in 1981, want eerder produceerde hij ook al Borroguito van Peré. Grote zomerhit in 1971 die we onlangs nog tegenkwamen. In de Flashback Top 40, tijd voor het laatste uur. Het is bijna 5:05. Goedemiddag. En je weet wat dat betekent. Dit is jouw voorlopige top.

van wat waar. How About Us, de oorspronkelijke nummer 2, staat op nummer 3, Champagne. Vorige uur nog op nummer 1 en nu hebben jullie hem gestemd naar een tweede plaats. Tom Tom Club met Wordy Rapping Hood. Maar het verschil in percentage is heel klein met de huidige nummer 1. En dat is de plaats van Michael Jackson. One Day in Your Life. Als je nog niet gestemd hebt, dat kan nog een dikke half uur wat mij betreft. En als je niet akkoord bent met de huidige rangschikking, dan mag je zeker nog eens stemmen. Dat kan via onze site nostalgie.plus, flashback top 40. Daar kan je de lijst helemaal zien. En naar rechts is er de rubriek Schrijf een bericht naar onze DJ's. En daar kan je stemmen. Jouw ultieme favoriet of misschien jouw volledige top 3. Maar het kan ook via de gratis app van ons 0477-900-800. 0477-900-800.

0: onlangs in de Disco en Soul Show tijdens een weekendavond. Dat programma dat hoor je elke vrijdag, zaterdag en zondagavond na 7 uur. En toen dacht ik, hey, het zou wel leuk zijn, moesten we eens in een ander programma draaien. Don't Stop van KID en het maffe verhaal achter deze eendagsvlieg. Lees je, ja, je raadt het al, in het boekwerk van Dennis Michiels. 500 unieke one-hit wonders.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
2: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Of je nu houdt van de 60s. De 70s. Of de 80s. Welkom bij Nostalgie Plus, your golden years.

on the dance floor. The Specials met Ghost Town op nummer 20. En dan binnen op 19. China Easton met het thema uit de Bondfilm For Your Eyes Only. Ze staat op 19 dus. Hermione Hunt, Stand and Deliver, nummer 18. En de keizer van het Vlaamse lied is er ook bij. Wiltura op 17. Hit and Run Lover is van Carol Gianni. Ze staat op 16. De hoogste nieuwe voor vandaag is Ottawa en Hands Up op nummer 15. Juan Pardo, No Me Hables, staat op nummer 14. En dan op 13. Het Electric Light Orchestra en Hold On Tight. KID op 12. Don't Stop The Music. En dit staat op nummer 11. More Stars van de Stars on 45 in de Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus.

0: augustus 1981.
1: 25 juli, de presentatie van de Sony Mavica en tevens het begin van de digitale fotografie. Bij een bomaanslag op een regeringsgebouw in Teheran worden 7 mensen gedood, onder wie de Iraanse president en zijn premier. En op de zeedijk van Blankenbergen branden maar liefst 100 appartementen af. Daarbij vallen 4 doden. Sport, John McEnroe lost Björn Borg voor de 4e keer af als nummer 1 op de wereldranglijst. En dit keer blijft hij 58 weken aan de top. De Belg Freddy Martens wint voor de 2e keer het WK wielrennen bij de profs.
2: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.

En ook deze twee zingende zussen uit het noorden van Nederland stonden in de zomertop 500 vorige week. De lijst staat nog steeds online, denk ik, als je nog eens wil, als je deze lijst nog eens wil bekijken. Maar natuurlijk ook de volledige flashback 40 die we nog aan het uitzenden zijn. En waarvan de top 3 nog alle kanten uit kan. Maywood was dat met Rio. En daarmee staan ze op nummer 9. Er komen heel veel herinneringen binnen uit 1981. Hey, dag zessen. Eerst en vooral bedankt voor mijn verjaardagswensen gisteren. Momenteel aan het meeluisteren en heb ook een berichtje gekregen van mijn schoonzus, die tevens ook afgestemd is op Nostalgie Plus. Ze zegt dat er zoveel herinneringen naar boven komen in die flashback top van 1981. Mijn schoonbroer was toen 20 jaar. Wat

0: 1981 was ik 11 jaar en brachten wij met het gezin de zomer door aan de Côte d'Azur in Menton. Mooie herinneringen van Anneke. Voilà, zeg. En ik ga proberen van er straks nog een paar uit te pikken, want er komen massa leuke verhalen binnen. En alleen nog een beetje de tijd vinden, want we gaan op naar de finale, richting finale. Jouw top 3 straks, maar nu eerst, en je hoort hem voor de tweede keer vandaag, Shakin' Stevens.
1: Nummer 8.

0: You Drive Me Crazy, de hoogst genoteerde van Shaking Stevens. En ik kreeg een bericht van Gert Moons. Yes, nog eens een shaky moment op plaats 8. Sinds ik anderhalf maand geleden weet uit zeer goede bron dat Shaky terug de studio is ingedoken voor een nieuw album op te nemen, krijg ik telkens, als ik een lied hoor van hem, een stroomstoot door mijn lichaam. Daar ik weet dat dit dan hoogstwaarschijnlijk zijn laatste album wordt, want hij is ondertussen 76. Dus koester ik elk lied van Shaking Stevens dat ik hoor op Nostalgie Plus. En dat is ondertekend Gert Moons.
1: De Flashback Top 40. Whoopie.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: De Flashback Top 40. Nummer 6.

Kim Wilde en Check With Love. Nummer 6. En dan een bericht van een van ons luisteraars, Tom Klaus. Dag Serge, oh wat is het heerlijk. Nostalgisch om deze lijst te horen. Bewegen in het appartement en nadien afkoelen onder het douchen met 1981 classics en plezante verhalen bij Nostalgie Plus. En dan Dennis, die schrijft mij over zijn vakantie in de zomer van 1981. We waren toen een tiental dagen bij een tante op vakantie aan zee in Nieuwpoort. We logeerden in een soort van kelderappartement. We zagen toen nauwelijks zon en het regende pijpen stelen. Maar dat geluid van een branding, ja, dat is toch onvergetelijk, hè? Toevallig was ik gisteren met mijn partner in Nieuwpoort. Het was weer genieten. En het doet mij dan meteen weer denken aan deze plaat en omgekeerd. Keith Marshall is dit. En zo beginnen we de top 5. Het begint spannend te worden, hoor, want jouw top 3 is in aantocht. Maar eerst onder meer nog deze Only Cry.

Een femme fatale op de radio. Dat is het meeste wat je kan zeggen over Grace Jones. I've seen that face before op nummer 4. En daarvoor op nummer 5 Keith Marshall met Only Crying. Jullie hebben gestemd, nagedacht, overlegd, maar geen ruzie gemaakt, mag ik hopen, voor de stemming van de finale. Jouw top 3. Wat staat er nummer 1? Wat zou er op nummer 2 staan? Maak het spannend, hè? Maar nu, ik ga jullie niet langer meer laten wachten, begin ik met het begin. De top 3.

0: Odyssey, Going Back to My Roots op nummer 10. Rio kwam van Maywood. Maywood op nummer 8. Nummer 9 bedoel ik. En op nummer 8 staat Shakin' Stevens. Lobo. The Caribbean Disco Show. Op nummer 7. Nummer 6. Kim Wilde en Checkered Love. Ah, heimwee naar het ruisen van de branding. Only Crying Keith Marshall staat op nummer 5. Grace Jones op nummer 4. En dit was nummer 3. Champagne. Nummer 2. Tom Tom Tom en Wordy Rapping Hood. Morgen heb ik een hele andere top 40 hier bij Nostalgie Plus. En dan hoor je onder meer deze. Dit is alvast een voorproefje. Morgen neem ik jou mee naar augustus 1972. Met de nieuwe aflevering van de Flashback 40. Ik hoop dat je er dan ook bij bent. En Cindy Guldentops, mag ik je nu feliciteren. Jij hebt gewonnen, Cindy, omdat je zo goed was om mee te doen. Een duo-ticket voor de cinema, film naar keuze. Met één partner naar keuze. En dan nu, de nummer 1. Uiteindelijk heeft hij toch gewonnen. Michael Jackson is de populairste met One Day in Your Life.
1: Nummer 1.

0: Zometeen in de classic The Joker van de Steve Miller Band zit een woord dat in geen enkel woordenboek ter wereld bestaat. Kan jij het spotten? Meezingen gaan we sowieso doen natuurlijk. Goedemiddag, dit is het nieuws.
1: Goedemiddag. Politie en parket zijn op zoek naar een getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week. Een man van 54 kreeg daar een dodelijke klap nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. De dader zit al in de cel, maar op de tram zat ook een belangrijke getuige. Een man van rond de 40 met kort donker haar, een baard en donkere kledij. In Ceuta is de dodentol opgelopen tot 77, dat meldt de Spaanse regering. De hulpdiensten zoeken ook nog naar lichamen in het water. Spanje plaatst intussen ook een nieuwe afschermingsbarrière in de zee. De afgelopen dagen probeerden tienduizenden mensen vanuit Marokko naar Ceuta te zwemmen. Dat is Spaans gebied in Noord-Afrika. Om dan zo tot in Europa te geraken. Maar dat is dus niet gelukt. De meeste migranten zijn intussen teruggekeerd. Heel wat Europese lidstaten willen nu strengere grenscontroles. De overheidsdienst Economie krijgt elke dag gemiddeld 23 klachten binnen over valse webwinkels in ons land. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over advertenties via sociale media die je naar een valse site leiden, zegt Laura Klaes van consumentenorganisatie Test & Koop.
2: Daar kan eigenlijk al een eerste alarmbelletje afgaan van ja, is dit wel echt? Je kan ook eens een keer opzoeken of er een fysiek adres staat op die website, een retouradres waarnaar je eventuele pakjes kan terugsturen als je toch niet tevreden zou zijn. En ook een KBO-nummer, dat is een nummer dat elke onderneming in België moet hebben.
1: Dan moet je volgens de site snel handelen om de promotie niet mis te lopen, dan is het vaak ook te goed om waar te zijn. De Vlaamse Ombudsdienst kreeg tijdens de eerste helft van dit jaar 20

0: je waterfactuur hebt, betaal die niet zomaar, maar neem eerst contact op met je watermaatschappij. De UEFA is het vertrouwen in FIFA-baas Gianni Infantino kwijt. Na zijn omstreden plannen om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de UEFA in een statement. De FIFA liet eerder vandaag weten dat die verkoopplannen geschrapt worden na alle kritiek daarop. De UEFA is opgelucht dat het omstreden plan geschrapt is, maar zo kan het niet verder, klinkt het. Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.
1: De zomer van je leven.
2: Tony Talboom.

Trumpeters of Love hoor je in deze song. Steve Miller heeft het helemaal verzonnen. En taalkundigen, journalisten en fans die werden er dol op. Ze hebben er decennia lang over gedebatteerd. Er werd zelfs een film over gemaakt in 1996. En Steve Miller zelf, ja, die glimlacht gewoon en die zegt niets. Zo bouw je dus een mysterie. Welkom bij Nostalgie Plus. We gaan verder met de madame die gisteren nog de hoofdact was op de Lokerse feesten. Diana Ross. Baby.

0: Straks de man die in de 80s op hetzelfde moment de succesvolste solozanger en drummer was, maar ook nog eens drummer van een andere wereldband. Ja, wie dat is, dat kom je zo te weten, maar hou je ook al klaar voor de Beach Boys en de Rubettes. Eerst dit prachtige eerbetoon van de Pasadena's.
1: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
3: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Begin jouw grote projecten bij Brico Planet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Brico Planet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
5: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
8: Dank u, ImoWeb!
9: Wil je al jouw favoriete classics uit de 60s, 70s en 80s in de beste kwaliteit beluisteren? Luister dan naar Nostalgie Plus via DAB+.

kijk al uit naar de volgende classics in de Nostalgie Plus playlist. Ziet er goed uit. Heet de Soul van Lou Rawls en The Two Man Sound komt eraan. En dan Phil Collins. In 1984 had hij een solo nummer 1 hit, een nummer 1 album. En dan was hij ook nog eens tegelijkertijd actief als drummer en zanger bij Genesis. Twee carrières, één mens, nul vrije weekenden, denk ik. Zijn agenda, dat moet een zotte kot geweest zijn. Maar toch had hij ook nog eens de tijd om met deze filmclassic een hit te scoren. Against All Odds.

0: Zo maken we bij Lapeyre alle oren blij. Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. Lapeyre, wij maken alle oren blij.
1: Nostalgie Plus.

Rocky 4, ken je nog, hè? Met die Russische bad guy, Ivan Drago, gespeeld door Dolph Lundgren. Hij zei tegen Sylvester Stallone, I must break you, wat je misschien niet weet. Hij heeft een masterdiploma chemische ingenieurskunde. Hij zag er misschien ruig uit, maar waarschijnlijk was hij een van de slimste mensen in heel de filmcast. De muziek die erbij hoort is van deze Survivor, die 2 keer op rij de soundtrack mocht doen voor Rocky.

Nostalgie Plus, dan moet Elvis natuurlijk ook in de playlist. Bill Baxter, na Embrasse-moi idiot verdwenen ze stilaan, maar toch ook niet, want ze stapten over naar televisie. En daar werkten ze onder meer mee aan de Franse versie van Spitting Image. Een satirische poppenshow, heel populair, eind 80s, begin 90s denk ik zo. Deze zomerhit, die komt natuurlijk uit de 80s.

0: Lotto is op zoek naar tenen.
1: Tenen?
0: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
1: Oh.
0: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
2: Gewin, ik voel dat mijn cliënteen.
3: Cécile.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Mannekes.
5: Bompie.
4: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
5: Wie?
4: Jamma.
5: Yay!
4: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
5: Ho!
6: Ik kan niet.
4: Ik ook niet.
6: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
4: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
6: Wij klussen mee.
5: Yay! Gamma!
0: Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus.
10: Wauw.
9: Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
11: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Ik heb zin in iets zomers.
11: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
13: Gazpacho met meloen? Doen!
11: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Kom, laat je inspireren.
15: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
14: Kom, laat je inspireren.
15: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
14: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
15: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
16: En meteen een rocksong gebaseerd op een kinderboek en een gedicht uit 1802. En ook banden heeft met Deep Purple.
17: Your golden years.
16: Dat is Roger Glover en Love Is All. Eerst het nieuws, een goedemiddag.
18: Goedemiddag. De federale politie is op zoek naar een belangrijke getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week. Een man van 54 kreeg een dood.

0: voordat al maar meer gezinnen een digitale meter hebben. Consumentenexperte Safia Yashou.
1: De meeste klachten gaan over mensen die plots een extreem hoge waterfactuur krijgen en niet begrijpen waar dat verbruik vandaan komt. Daarnaast zijn er problemen bij verhuisdossiers, discussies over geschatte meterstanden en klachten over digitale meters, bijvoorbeeld afspraken die fout lopen of metergegevens die niet correct doorkomen.
0: Een tip, als je een extreem hoge waterfactuur hebt, betaal die dan niet zomaar, maar neem eerst contact op met je watermaatschappij. In de Ronde van Denemarken zijn 6 fietsen gestolen. Dat maakt de Italiaanse ploeg SWAT Club bekend. Dieven namen de fietsen uit de vrachtwagen van de ploeg voor het hotel. Het is nog niet duidelijk of de renners nu toch kunnen deelnemen vandaag aan de vierde rit. Die begint trouwens rond deze tijd. Wout van Aert staat voorlopig aan de leiding. Hij won de voorbije 3 ritten. Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maxima rond de 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.
2: De zomer van je leven.
3: Tony Talboom.

Neil Diamond en Song Song Blue. En met Nostalgie Plus blijf je meezingen met de classics. Queen, Level 42 en Billy Joe Royal. En straks Candy Staten, ja, die zong over vrije harten. Maar achter de classic Young Hearts zit toch wel een bittere biografie. Dat verhaal hoor je zo.

0: Mannekes.
1: Bompie.
0: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
1: Wie?
0: Jamma.
1: Yay!
0: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
2: Ho! Ik kan niet.
0: Ik ook niet.
2: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
0: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
2: Wij klussen mee.
1: Yay!
3: Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
5: Wow, de grootste schommel van de wereld.
6: En een avonturenparcours.
4: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
7: Bellewaerde!
4: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
8: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
9: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
8: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
10: Deze week kom je bij Spar voor...
11: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
10: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
11: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
10: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
12: Nog steeds al vol on thee.
13: This is a mosselen van Lunch Garden.
12: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
14: Het beste uit de 60s,
15: 70s
14: en 80s.

onderweg naar Culture Club, Maat en Kniel en straks ook Ike en Tina. En over hun relatie weten we intussen alles. Maar Tina was lang niet de enige. Ook Candy Staten, die zong uit eigen ervaring Young Hearts Run Free. Dit kwam er nadat ze jarenlang in een gewelddadige relatie had gezeten. Never be hung up. Hung up like my man and me. Dat was geen metafoor, dat was gewoon haar leven, waar ze gelukkig van kon.

Van June Lodge gaan we naar Gilbert O'Sullivan. Die had een echte wereldmanager, Gordon Mills. Ook de man achter Tom Jones en Engelbert Humperdinck. Maar toen Gilbert zijn contracten eens goed bekeek, schrok hij zich rot. Zijn manager had de controle over zijn opnames en al zijn inkomsten. Gilbert stapte daarop naar de rechter, won de zaak, kreeg zijn rechten terug. En dat was een uitspraak die de muziekwereld voorgoed veranderde voor muzikanten in diezelfde situatie. Dus eigenlijk is deze man niet alleen een zanger, maar ook een echte held.

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Smartfoto.be.
3: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
7: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling 1 plus 1 gratis.

0: Welkom bij Nostalgie Plus. Your golden years.
1: Patrick Hernandez, zijn manager, liet een danseres van New York naar Parijs vliegen om op te treden in zijn shows. Haar naam kennen we ondertussen allemaal, want dat is Madonna. Klinkt nog altijd ongelooflijk, vind ik. En Patrick, die had maar één hit, maar kon daar jaren mee verder. En dat is natuurlijk Born to be Alive. Komt er zo aan na het nieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. In Ceuta proberen het leger en de politie migranten nog steeds terug te sturen richting Marokko, na de forse toestroom van gisteren. Volgens de laatste cijfers zijn er nog steeds zo'n 1500 Marokkaanse jongeren in Ceuta. Robin Ramakers is voor ons ter plaatse.
3: Tegelijkertijd is men op dit moment ook bezig met het aanleggen van een drijvende grensbescherming langs de kust, waar massaal veel mensen langs zijn binnengekomen. En die drijvende dam die zou 500

0: regio rond Athene geldt de hoogste alarmfase door de bosbranden. De UEFA is het vertrouwen in FIFA-baas Infantino kwijt na zijn omstreden plannen om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de Europese Voetbalbond in een statement. De FIFA liet eerder vandaag weten dat die verkoopplannen geschrapt worden na alle kritiek. De UEFA is opgelucht dat het omstreden plan geschrapt is, maar zo kan het niet verder, klinkt het. Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maxima rond 30 graden.
1: De zomer van je leven. Tony Talboom.

0: Een band die zich vernoemde naar een marihuana-sigaret. En overal op de radio speelde. In de 70s kon dat gewoon allemaal. Je hoort ze straks. Ook Lionel Richie en de Four Tops die passeren hier bij Nostalgie Plus. Goedemiddag en nog eens welkom.
1: Your Golden Years. Voici les clés pour

0: superplusdeals van Delhaize gaan we promokoken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
4: Schat, die kleine moet eten.
3: Ons kinderen moeten eten.
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voorjezaak.
5: Code yellow!
6: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
7: Kom, laat je inspireren.
8: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
7: Kom, laat je inspireren.
8: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
7: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
8: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
9: Het beste uit de 60s,

de Four Tops, de Doobie Brothers. Ja, die bandnaam staat gewoon voor een joint. En dat hebben ze nooit verborgen. In de 70s mochten ze daar gewoon mee op de radio. En nu eigenlijk nog altijd. Long Train Running, zometeen ook Roxette en Carole King bij Nostalgie Plus.

Steve Winwood. Hij was nog maar een tiener en stond al op 1 in de Britse hitlijst. Maar niet onder zijn eigen naam. Straks hoor je deze sublieme classic na onder meer Chic en Jimmy James.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: F-

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Mannekes!
2: Bompie!
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
2: Wie?
1: Jammer.
2: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Ho! Ik kan niet.
1: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
1: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
3: Wij klussen mee.
2: Yay!
4: Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar

Steve Winwood. Hij was nog maar een tiener en maakte al een nummer 1 hit met de Spencer Davis Group. Kort daarna verliet hij de band, richtte Traffic op. Twee significante bands voor zijn 20ste. De meeste artiesten bereiken dat in een

0: Plus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
4: Dank u, ImoWeb!
5: Nostalgie Plus, altijd en overal dichtbij.
6: Je hoort ons via FM, DAB+, digitale tv of nostalgie.plus.
7: In dit uur weer gitaarriffs, soul classics en zomerhits om nooit te vergeten. En ik begin met eentje van Billy Swan. Een helpende hand in je radio. En dit is het nieuws. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. In Ceuta proberen het leger en de politie migranten nog steeds terug te sturen richting Marokko. Na de forse toestroom van gisteren. Volgens de laatste cijfers zijn er nog zo'n 1500 Marokkaanse jongeren in Ceuta. Robin Ramakers is voor ons ter plaatse.
9: Tegelijkertijd is men op dit moment ook bezig met het aanleggen van een drijvende grensbescherming langs de kust, waar massaal veel mensen langs zijn binnengekomen. En die drijvende dam die zou 500 meter tot in de zee reiken, zowel boven water als onder water, om te voorkomen dus datgene wat zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld opnieuw zou kunnen.
8: In Ceuta kwamen gisteren zo'n 60.000 migranten vanuit Marokko aan. 67 van hen kwamen daarbij om het leven. In Pakistan is de bekende Nepalese bergbeklimmer Nirmal Purja overleden. Samen met 9 andere klimmers. Dat maakt zijn bedrijf bekend. De expeditieleden kwamen gisteren terecht in een lawine op een van de hoogste bergtoppen ter wereld. Purja beklom in 2019 alle 14 bergtoppen hoger dan 8000 meter. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Voetbalclub Union heeft een nieuwe doelman aangetrokken. De Burkinees Hervé Koffi. Hij komt over van de Franse ploeg Lens. Koffi speelde eerder voor Charleroi. Hij komt in de plaats van de Nederlander Kjell Scherpen. Die is naar het Engelse Ipswich Town vertrokken. Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond de 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.

En zo genieten we nog wat na van de Nostalgie Plus Zomer Top 500. Straks nog zo eentje met Miriam Makeba. Maar eerst die onvergetelijke soul hit die ik je daarnet beloofde. Billy Paul en straks ook nog 3 Degrees.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Mannekes,
5: Bumpy.
4: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
5: Wie?
4: Jammer.
5: Yay!
4: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
5: Oh, ik kan niet.
6: Ik ook niet.
5: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
6: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
4: Dat is toch klussen?
6: Oh ja.
5: Wij klussen mee.
7: Yay!
8: Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Het beste uit de 60s,
10: 70s
9: en 80s.

James Brown, die werd door zijn muzikanten wel eens een generaal genoemd. En straks kom je te weten waarom. Eerst verder met de zomerse Nostalgie Plus playlist. Miriam Makeba, Sammy Davis Jr., maar ook Man at Work met Daan Ander.

0: Saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Go Yellow!
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in iets zomers.
4: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
6: Gazpacho met meloen? Doen!
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Heerlijk toch? Johnny Cash en straks ook Fleetwood Mac. Eerst James Brown, die leidde zijn band als een echte generaal. Ja, en boete betalen als je nood miste, dat was gewoon een bedrijfsbeleid. Hij was berucht voor zijn boetesysteem. Te laat op het podium, verkeerde noot, schoenen niet gepoetst. Dat betekende een boete. En zijn muzikanten waren daardoor technisch perfect, omdat hun loonstrookje er letterlijk van afhing. Ja, we gaan de troepen nog eens inspecteren nu, want hier zijn ze. Nostalgie.
1: And do my thing.
2: Go ahead.
1: I want to get into it, man, you know.
2: Go ahead.
1: Like a sex machine, man.
2: Yeah.
1: Moving, doing it, you know.
2: Yeah.
1: Can I count it off?
2: Go ahead.
1: One, two, three,

Fijn dat je voor Nostalgie Plus kiest. Ook in het weekend hoor je hier de beste classics. Op deze 1 augustus, ABBA, Paul Young, Steppenwolf en Roxy Music. En dit Soul Duo krijg je er ook nog bij. Nog een zeer fijn weekend.

0: Mannekes!
1: Bompie!
0: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles!
1: Wie?
0: Jammer!
1: Yay!
0: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
2: Oh, ik kan niet.
3: Ik ook niet.
2: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
3: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
0: Dat is toch klussen?
3: Oh ja!
2: Wij klussen mee!
1: Yay!
4: Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
6: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps gigapak voor maar €44,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
10: Nostalgie.

0: Goedemiddag. Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen. Hij haalde het in een spurt met 2 voor de Ecuadoriaan Richard Carapaz. Het is de 4e keer dat Evenepoel de wedstrijd wint. Hij wordt zo alleen recordhouder. In Maasmechelen in Limburg woedt een zware brand in een loods naast een woning. De zwarte rookpluim is tot ver in de omtrek te zien. De politie vraagt omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer gaat ervan uit dat er niemand in de loods was en er dus geen slachtoffers zijn. De leiders van 22 EU-landen eisen maatregelen om de buitengrenzen te versterken. Bij hen ook onze premier De Wever. De aanleiding is de toevloed van migranten in Ceuta, een stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Ze richten hun eis aan de Europese Commissie. Journalist Robin Ramakers is voor ons in Ceuta.
1: Je voelt ook uiteraard dat er in heel Europa politieke topspanning heerst. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de bijzonder indrukwekkende beelden van zo'n gigantische massa. Van het moment dat er aan de andere kant de deur wordt opengezet om politieke druk te zetten op Europa, ja, dan kunnen we daar eigenlijk vrijwel niets tegen beginnen.
0: In Amsterdam is de Pride vandaag gevierd. Duizenden mensen kwamen er samen langs de grachten voor een botenparade. Die is dit jaar extra groot door de World Pride deze week, die ook in Amsterdam plaatsvindt dit jaar. Een belangrijk signaal vanuit de stad, zegt burgemeester Femke Halsema.
2: Wij zijn een stad die uit wil stralen dat iedereen vrij kan zijn, dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat staat onder druk. En dan is het eens te meer belangrijk dat je als stad laat zien wat je waarden zijn. Dat je voor vrije liefde staat. Alsjeblieft, laat je zien. Wees trots, want onze stad wordt er kleurrijk door.
0: Ook premier Rob Jetten nam deel aan de Pride. Hij riep op om jezelf te zijn en benadrukte dat liefde liefde is. In Pakistan is de bekende Nepalese bergbeklimmer Nirmal Purja overleden, samen met 9 andere klimmers. Dat maakt zijn bedrijf bekend. De expeditieleden kwamen gisteren terecht in een lawine op een van de hoogste bergtoppen ter wereld. Purja beklom in 2019 alle 14 bergtoppen hoger dan 8000 meter. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. De voetbalclub Union heeft een nieuwe doelman aangetrokken, de Burkinees Hervé Koffi. Hij komt over van de Franse ploeg Lens. Koffi speelde eerder voor Charleroi. Hij komt in de plaats van de Nederlander Kjell Scherpen. Die is naar het Engelse Ipswich Town vertrokken. Het blijft zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig. En ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.

0: saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: Lotto is op zoek naar tenen.
2: Tenen?
1: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
2: Oh.
1: Of grassprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
3: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
4: C'est
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €3.500.000. Lotto, omdat het kan.
5: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
3: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
6: Schat, die kleine moet eten.
5: Onze kinderen moeten eten.
4: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Go Yellow!
8: Your Golden Years.
9: Nostalgie Plus.

0: ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt, of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be. Happy!
4: Op 26 september viert Imoweb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
0: Dank u, Imoweb!
5: Kom, laat je inspireren.
6: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
5: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
6: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.

0: Een goede avond. Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen. Hij haalde het in een spurt met 2 voor de Ecuadoriaan Richard Carapaz. Op zo'n 50 kilometer van de meet werd het voor Evenepoel nog spannend na een probleem met zijn fiets.
1: Ik was best wel in paniek. Uiteindelijk heb ik gewoon zo hard mogelijk naar boven gereden. Wel gepaced omdat ik wist dat er op de plateau een afdaling nog veel goed te maken was. En dat is ook wat dat ik gedaan had, want het was ook nog best nog ver. Maar uiteindelijk maakt het niet uit. Als je wint, elk probleem is dan mooi meegenomen.
0: Het is de 4e keer dat Evenepoel de wedstrijd wint. Hij wordt zo alleen recordhouder. De getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week is gevonden. Dat meldt de politie. Daarvoor werd vanmiddag nog een opsporingsbericht verspreid. De man zat op de tram toen een man van 54 een dodelijke klap kreeg nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. Ook de getuige zou slagen hebben gekregen van de dader. Die werd opgepakt.

0: Genever. De aanleiding is de toevloed van migranten in Ceuta, een stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Ze richten hun eis aan de Europese Commissie. Journalist Robin Ramakers is voor ons in Ceuta.
1: Je voelt ook uiteraard dat er in heel Europa politieke topspanning heerst. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de bijzonder indrukwekkende beelden van zo'n gigantische massa. Van het moment dat er aan de andere kant de deur wordt opengezet om politieke druk te zetten op Europa, ja, dan kunnen we daar eigenlijk vrijwel niets tegen beginnen.
0: In Amsterdam wordt de Pride vandaag gevierd. Duizenden mensen zijn er samengekomen langs de grachten voor een botenparade. Die is dit jaar extra groot door de World Pride Week, die ook in Amsterdam plaatsvindt dit jaar. Een belangrijk signaal vanuit de stad, zegt burgemeester Femke Halsema.
2: Wij zijn een stad die uit wil stralen dat iedereen vrij kan zijn, dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat staat onder druk. En dan is het eens te meer belangrijk dat je als stad laat zien wat je waarden zijn, dat je voor vrije liefde staat. Alsjeblieft, laat je zien. Wees trots, want onze stad wordt er kleurrijk door.
0: Ook premier Rob Jetten nam deel aan de Pride. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen en maandag krijgen we zonnig zomerweer met maxima boven 30 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met kans op buien, maar met zomerse temperaturen rond 25 graden.

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: Goedenavond. Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen. Hij haalde het in een spurt met 2 voor de Ecuadoraan Richard Carapaz. Op zo'n 50 kilometer van de meet werd het voor Evenepoel nog spannend, na een probleem met zijn fiets.
1: Ik was best wel in paniek. Uiteindelijk heb ik gewoon zo hard mogelijk naar boven gereden. Wel gepaced omdat ik wist dat er op de plateau en in de afdaling nog veel goed te maken was. En dat is ook wat dat ik gedaan had, want het was ook nog best nog ver. Maar uiteindelijk maakt het niet uit. Als je wint, elk probleem is dan mooi meegenomen.
0: Het is de vierde keer dat Evenepoel de Clásica San Sebastián wint. Hij wordt zo alleen recordhouder. Geen vierde ritzege voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. De overwinning was voor de Noor Storm Ingebrigtsen. Hij had 15 seconden voorsprong op een groepje achtervolgers en 20 seconden op het peloton. Wout van Aert blijft leider in het klassement en daar was het hem om te doen vandaag.
2: Ons doel was vandaag om de klassementspositie te behouden, zodat we morgen zonder stress kunnen starten. En ik denk dat we prima mee geslaagd zijn.

0: werd opgepakt. De verwachte drukte op de Europese wegen is uitgebleven. Er was een zwarte zaterdag voorspeld met veel files, maar het viel al bij al mee. Mogelijk zijn veel mensen vroeger vertrokken om de files voor te zijn, zegt Gert Verhoeven van VAB.
1: Het probleem dat zich een beetje stelt, dat is dat we vanmorgen in de VAB-alarmcentrale sinds vannacht en heel vroeg deze morgen toch wel wat meer oproepen zagen en ook wat meer ongevallen. En daaruit leiden we af dat er toch wel veel mensen zich gisteravond zijn vertrokken, de nacht hebben doorgereden.
0: VAB raadt wel af om 's nachts te rijden, omdat je door de vermoeidheid meer kans hebt op ongevallen. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen en maandag krijgen we zonnig zomerweer met maxima boven 30 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met kans op buien, maar met zomerse temperaturen rond 25 graden.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus. Nostalgie Plus.